Nou, is hij koolig, want sowieso viel het zo mijn arbeid. Dat is zo slecht met die rock'n'roll, dat is wat er aan mij niet pijnlijk, of dat, of dat, of dat, of dat.